Dan u heet een bij Somber, de kaart homewrecker voor Ligbar Station of Pais Nafti Drambis en Bot. Miljoen uur in de jaren door de Lauer Bijntan, het is bij Sto 40. Naar het Ligeen, er zou kunnen zijn een Bijlaas Roos, die hebben ze nu kopen hoe kool. Je extra lefty Boston is er tamel Jumatee en 4.